0: bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht kan er hier en daar wat mist hangen. En in het noorden valt misschien een beetje motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, met nauwelijks wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog wat mist zijn. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En het blijft vrijwel windstil. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt, juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar mist voorkomen. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, met nauwelijks wind. Vanochtend eerst nog wat wolken en plaatselijk mist. Vooral in het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon regelmatig door. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met veel mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In het noorden wat meer bewolking, maar ook daar blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden, met matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Jemenieten.

2020 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen.

0: Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar mist voorkomen. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, met nauwelijks wind. Vanochtend eerst nog wat wolken en plaatselijk mist. Vooral in het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon regelmatig door. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met veel mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In het noorden wat meer bewolking, maar ook daar blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden, met matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. 1 van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid.
3: Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar mist voorkomen. En in het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, met heel weinig wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan er eerst nog wat mist hangen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 18 tot 21 graden en het blijft vrijwel windstil. Vanavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. De wind blijft zwak, behalve aan de noordwestkust waar een matige zuidwestenwind staat. Morgen lost de ochtendmist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking wat toe. De temperatuur loopt op tot 19 à 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug over Toomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. 1 van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtjar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtjar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulbergs zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. De Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er hier en daar mist voorkomen. En in het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden met heel weinig wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan er eerst nog wat mist hangen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 18 tot 21 graden en het blijft vrijwel windstil. Vanavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. De wind blijft zwak, behalve aan de noordwestkust waar een matige zuidwestenwind staat. Morgen lost de ochtendmist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking wat toe. De temperatuur loopt op tot 19 à 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven. En in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen.

0: Naar wolkenvelden en kan er nog wat mist hangen. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 18 tot 21 graden, met weinig wind. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er weer mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met opnieuw mist op veel plaatsen. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en is het zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 19 en 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water

0: en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de 2 Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De 2 ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. En in het noorden is er kans op wat lichte regen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, bij weinig wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog wat mist hangen. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 18 tot 21 graden, met weinig wind. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er weer mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met opnieuw mist op veel plaatsen. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en is het zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 19 en 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
4: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen.
4: De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. In het noorden kan het plaatselijk wat regenen. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Het blijft vrijwel windstil. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog wat mist hangen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon regelmatig door. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond wordt het helder en droog, maar later in de avond kan er opnieuw mist ontstaan. Aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
6: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten.
6: Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil.
7: De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldde RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. Plaatselijk kan het dichte mist worden en dat kan hinderlijk zijn voor het verkeer. In Utrecht en Zuid-Holland geldt code geel. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust, bij weinig wind. Vanochtend zijn er nog wolkenvelden en kan er eerst nog plaatselijk mist hangen. Vanmiddag klaart het op met zonnige perioden. Er is een kleine kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden, bij weinig wind. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Komende nacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Eurobirdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis.
8: De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyad te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer.
9: Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
10: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste

0: plekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

investering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de algemene vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen.
Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de

0: COS moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan hier en daar mist voorkomen. Plaatselijk is dat dichte mist, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. In Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland geldt code geel. Het wordt tussen de 7 en 11 graden met weinig wind. Vanochtend eerst nog kans op mist en wolkenvelden, maar vanmiddag breekt de zon regelmatig door. Misschien valt er een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden met weinig wind. Vanavond helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met opnieuw veel mist en een graad of 6 tot 11. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In het noorden wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait matig tot vrij krachtig vanuit het zuidwesten en het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyad te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen.
5: Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. Plaatselijk kan dat dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Er is weinig wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan eerst nog plaatselijk dichte mist voorkomen. Er staat vrijwel geen wind. Code geel geldt voor mist in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen 19 en 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug over Toomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de algemene vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. Plaatselijk kan dat dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Er is weinig wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan eerst nog plaatselijk dichte mist voorkomen. Er staat vrijwel geen wind. Code geel geldt voor mist in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen 19 en 22 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
7: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
6: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
7: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones.
4: De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
8: Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.
11: Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
12: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
13: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1.
5: Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. Plaatselijk kan het dichte mist worden, vooral in Zuid-Holland.

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag

0: met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sana'a en de noordelijke provincie Sa'ada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de algemene vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. een ander vrachtschip, duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldde RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist, vooral in het midden en zuidwesten. Daar kan het behoorlijk dicht zijn, dus opletten in het verkeer. De mist verdwijnt halverwege de ochtend. Daarna krijgen we zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en de wind valt mee. Vanmiddag ook zon, met hooguit een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht zakt het kwik naar 6 graden in het oosten en rond de 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist weer op en wordt het zonnig en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
4: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
0: Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyad te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
5: Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat twee delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend.
6: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldde RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht.
8: Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist, vooral in het midden en zuidwesten. Daar kan het behoorlijk dicht zijn, dus opletten in het verkeer. De mist verdwijnt halverwege de ochtend. Daarna krijgen we zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en de wind valt mee. Vanmiddag ook zon, met hooguit een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht zakt het kwik naar 6 graden in het oosten en rond de 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist weer op en wordt het zonnig en droog.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Kulbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Kulbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
10: Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
11: Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
12: Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen.
13: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
14: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
15: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.
16: Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op meerdere plaatsen mistig. In het midden en zuidwesten kan dat behoorlijk dicht zijn. Dus opletten in het verkeer. De mist trekt halverwege de ochtend weg. Daarna krijgen we zonnige perioden met hier en daar wat wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de wind is zwak. Vanmiddag blijft het rustig met zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, maar later kan de mist terugkomen. Vannacht blijft het droog met opnieuw op veel plekken mist. Het wordt 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog met in het noorden wat meer bewolking. De wind is matig en komt uit het zuidwesten.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
21: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen.
4: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
22: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
23: Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
24: Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
25: Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op 1 dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen.
26: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen.
1: Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
2: Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu door.

0: komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws.

0: in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten soms dichte mist die het verkeer kan hinderen. Daarom geldt er code geel. De mist lost halverwege de ochtend op. Verder is er geregeld zon en blijft het meest droog bij weinig wind. Vanmiddag zonnige periode en droog weer. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht opnieuw mist op veel plaatsen, met temperaturen tussen de 6 en 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag in het noorden ook wat bewolking. Temperaturen tussen 19 en 22 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Jannik Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sana'a en de noordelijke provincie Sa'ada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de 2 Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De 2 ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken mistig. In het midden en zuidwesten kan dat flink zijn en lastig voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. Halverwege de ochtend trekt de mist weg. Daarna is het geregeld zonnig met wat wolken en blijft het grotendeels droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog met 19 tot 22 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan, terwijl landen als België het al hebben verboden. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze maand een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. Erkens zegt dat onverdoofd slachten moeilijk past bij pogingen om dierenwelzijn te verbeteren en onnodige pijn te voorkomen. De discussie verdeelt de politiek al jaren. Partijen als de SGP en DENK benadrukken godsdienstvrijheid, terwijl de Partij voor de Dieren en de PVV pleiten voor een verbod vanwege dierenleed. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven. En in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht.
3: Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten kan dat dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. Daarom geldt code geel. Halverwege de ochtend lost de mist op. Verder zijn er zonnige perioden met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft meest droog en er staat weinig wind. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het overwegend droog. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Er is weinig wind. Vanavond helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog, met op veel plaatsen opnieuw mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In het noorden neemt de bewolking later toe. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden, met aan de kust een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan, terwijl landen als België het al hebben verboden. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze maand een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. Erkens zegt dat onverdoofd slachten moeilijk past bij pogingen om dierenwelzijn te verbeteren en onnodige pijn te voorkomen. De discussie verdeelt de politiek al jaren. Partijen als de SGP en DENK benadrukken godsdienstvrijheid, terwijl de Partij voor de Dieren en de PVV pleiten voor een verbod vanwege dierenleed. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend komt er op meerdere plaatsen mist voor. In het midden en zuidwesten kan dat soms dichte mist zijn, hinderlijk voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De mist lost halverwege de ochtend op. Verder zijn er zonnige perioden en blijft het meest droog. Vanmiddag ook zon en droog weer, met weinig wind. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, maar later op de avond kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met op veel plaatsen mist. Minima tussen 6 en 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan, terwijl landen als België het al hebben verboden. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze maand een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. Erkens zegt dat onverdoofd slachten moeilijk past bij pogingen om dierenwelzijn te verbeteren en onnodige pijn te voorkomen. De discussie verdeelt de politiek al jaren. Partijen als de SGP en DENK benadrukken godsdienstvrijheid, terwijl de Partij voor de Dieren en de PVV pleiten voor een verbod vanwege dierenleed. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Jannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.

droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sana'a en de noordelijke provincie Sa'ada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken

0: van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komt op meerdere plaatsen mist voor. In het midden en zuidwesten kan die soms dicht zijn en hinderlijk voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De mist lost halverwege de ochtend op. Verder zijn er zonnige perioden en blijft het grotendeels droog, bij weinig wind. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het overwegend droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. In de nacht blijft het droog, met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Het wordt 19 tot 22 graden bij matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens, VVD, van Dierenwelzijn, heeft moeite met onverdoofd slachten vanwege het effect op dierenwelzijn. Hij vindt het wrang dat Nederland inzet op beter dierenwelzijn, maar onverdoofd slachten nog wel toestaat. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onder meer onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyad te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. Zwaar noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Catalonië geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. In de wijk El Raval viel 178,3 mm regen, de grootste hoeveelheid op één dag sinds de metingen daar 20 jaar geleden begonnen. Het Catalaanse alarmnummer kreeg tot 11 uur 's avonds ruim 2000 meldingen, waarvan ongeveer 1400 over overstromingen. De Catalaanse regering heeft inwoners opgeroepen thuis te blijven en in 20 gebieden gelden tot zondag 2 uur 's middags beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten soms dicht met hinder voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De mist lost halverwege de ochtend op. Verder is er geregeld zon, met enkele wolkenvelden, en blijft het meest droog bij weinig wind. Vanmiddag zonnige periode en overwegend droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog, met opnieuw mist op veel plaatsen. Minima tussen 6 en 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In het noorden ook wat bewolking. Maxima van 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens, VVD, van Dierenwelzijn, heeft moeite met onverdoofd slachten vanwege het effect op dierenwelzijn. Hij vindt het wrang dat Nederland inzet op beter dierenwelzijn, maar onverdoofd slachten nog wel toestaat. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onder meer onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis.
5: Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Drie schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht.
7: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen.
8: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
9: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
10: Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
11: Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
12: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts.
13: Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de 2 Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De 2 ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut.
14: Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Márquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Márquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Márquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nikola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op veel plekken mist. In het midden en zuidwesten kan dat behoorlijk dicht zijn. Code geel is van kracht. De mist trekt halverwege de ochtend op. Daarna krijgen we zonnige perioden met wat wolkenvelden en blijft het grotendeels droog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met opnieuw op veel plaatsen mist en minimaal 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 22:45 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
16: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2:00 enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek.
17: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels.
18: Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog.
19: Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen. Een van de schepen komt uit Nederland, de andere 2 uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en 1 van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht.
23: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen.
24: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
25: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
26: Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
27: Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sana'a en de noordelijke provincie Sa'ada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
28: En
0: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar.
5: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
6: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
7: Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
8: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
9: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de 3e wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. De start van de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië is voor onbepaalde tijd uitgesteld door noodweer op het circuit van Sepang. Ongeveer 40 minuten voor de geplande start om 9 uur Nederlandse tijd begon het te regenen. Daarna ging het hevig onweren met donderslagen en bliksem. Max Verstappen start de race voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een Grand Prix in Sepang wordt verreden. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plekken mist. In het midden en zuidwesten soms dichte mist die het verkeer kan hinderen. Daarvoor geldt code geel. Halverwege de ochtend trekt de mist weg. Daarna is het geregeld zonnig met wat wolkenvelden en blijft het grotendeels droog bij weinig wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en blijft het overwegend droog. Het wordt 18 graden, in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog. Later kan er weer mist ontstaan. Vannacht opnieuw veel mist bij temperaturen tussen 6 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 19 tot 22 graden bij matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
3: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken.
11: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Het KNMI waarschuwt met code geel voor dichte mist in 6 provincies. Het gaat om Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. De waarschuwing geldt tot 9 uur zondagochtend. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen.

0: afgelopen jaren kende.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Drie schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
3: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sana'a en de noordelijke provincie Sa'ada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële

0: verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunková, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunková, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. De start van de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië is voor onbepaalde tijd uitgesteld door noodweer op het circuit van Sepang. Ongeveer 40 minuten voor de geplande start om 9 uur Nederlandse tijd begon het te regenen. Daarna ging het hevig onweren met donderslagen en bliksem. Max Verstappen start de race voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er een Grand Prix in Sepang wordt verreden. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten soms dicht en hinderlijk voor het verkeer. En geldt code geel. De mist lost later op. Verder zijn er zonnige perioden en blijft het grotendeels droog bij weinig wind. Vanmiddag wordt het zonnig, met af en toe wat wolken. Het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, later mogelijk opnieuw mist. Vannacht blijft het droog met op veel plekken mist. De temperatuur zakt naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In het noorden komt er meer bewolking bij. Temperaturen tussen 19 en 22 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, vooral aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2:00 enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek.
4: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Drie schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tenniste Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië begint veel later dan gepland door zware regenval op het circuit van Sepang. Kort voor de geplande start om 9 uur vanochtend besloot de organisatie de race uit te stellen. Het circuit stond binnen korte tijd blank door hevige regen, donder en bliksem. De autosportfederatie FIA gaf rond 9:30 vanochtend aan dat de coureurs eerst opwarmronden zullen rijden om te bekijken of de race kan starten. Max Verstappen start voor het eerst dit seizoen vanaf pole position.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. In het midden en zuidwesten is dat soms dichte mist, wat hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De mist lost later op. Verder wordt het geregeld zonnig, met af en toe wat wolken. Het blijft overwegend droog met weinig wind. Vanmiddag komt de zon er regelmatig door en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog en is er op veel plaatsen weer mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en is het zonnig en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens Ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken.
0: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen. 1 van de schepen komt uit Nederland, de andere 2 uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en 1 van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag in Kiev aangekomen voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. Merz verzekert Zelensky dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid.
4: En nu het economisch nieuws. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Márquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martín tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martín startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Márquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Márquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunková, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunková, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De Grote Prijs van Bahrein in Maleisië begint veel later dan gepland door zware regenval op het circuit van Sepang. Kort voor de geplande start om 9 uur vanochtend besloot de organisatie de race uit te stellen. Het circuit stond binnen korte tijd blank door hevige regen, donder en bliksem. De autosportfederatie FIA gaf rond 9:30 vanochtend aan dat de coureurs eerst opwarmronden zullen rijden om te bekijken of de race kan starten. Max Verstappen start voor het eerst dit seizoen vanaf pole position.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend komt op meerdere plaatsen mist voor. In het midden en zuidwesten soms dichte mist, die hinderlijk kan zijn voor het verkeer. Daarvoor geldt code geel. De mist lost geleidelijk op. Verder zijn er zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft meest droog en er staat weinig wind. Vanmiddag zonnige perioden en overwegend droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten, met weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met opnieuw op veel plaatsen mist. Vannacht koelt het af naar 6 graden, plaatselijk in het oosten. Aan de kust rond de 11 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden.
0: Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2:00 enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. Drie schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. En nu het economisch nieuws. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De startprocedure bij de Grote Prijs van Bahrein is afgebroken omdat veel coureurs problemen hadden met hun Formule 1-auto tijdens de opwarmronde. De software in de half-elektrische auto's leek niet goed te werken in de regen. Onder andere Max Verstappen en Lewis Hamilton kregen problemen bij het intrappen van het gaspedaal. De start van de race was al uitgesteld door noodweer met zware regenval, donder en bliksem. De Autosportfederatie FIA liet een half uur na de oorspronkelijke starttijd van 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd eerst opwarmronde rijden. Zo kon worden bekeken of de race daadwerkelijk kon starten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op veel plekken mistig. Vooral in het midden en zuidwesten kan dat behoorlijk dicht zijn en hinderlijk voor het verkeer. Code geel is van kracht. De mist lost later op en dan krijgen we zonnige perioden met enkele wolken. Het blijft overwegend droog en er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met opnieuw veel mist en temperaturen tussen de 6 en 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog, met in de middag 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. Twee mensen zijn

0: Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2 uur enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen. 1 van de schepen komt uit Nederland, de andere 2 uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en 1 van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de

0: door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. En nu het economisch nieuws. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Márquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martín tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martín startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Márquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Márquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunková, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunková, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De startprocedure bij de Grote Prijs van Bahrein is afgebroken omdat veel coureurs problemen hadden met hun Formule 1-auto tijdens de opwarmronde. De software in de half-elektrische auto's leek niet goed te werken in de regen. Onder andere Max Verstappen en Lewis Hamilton kregen problemen bij het intrappen van het gaspedaal. De start van de race was al uitgesteld door noodweer met zware regenval, donder en bliksem. De Autosportfederatie FIA liet een half uur na de oorspronkelijke starttijd van 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd eerst opwarmronde rijden. Zo kon worden bekeken of de race daadwerkelijk kon starten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op verschillende plekken mist. Vooral in het midden en zuidwesten kan dat behoorlijk dicht zijn. Daar kan het verkeer last van hebben. De mist trekt geleidelijk weg. Verder krijgen we zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de wind is zwak. Vanmiddag wordt het 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met op veel plaatsen opnieuw mist. Het koelt af naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens Ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch weggeblazen. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoorden rond 2:00 enkele harde knallen. Door de explosie ligt veel glas op straat. De bewoners van de appartementen boven het winkelpand zijn uit voorzorg geëvacueerd en de politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen. 1 van de schepen komt uit Nederland, de andere 2 uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en 1 van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde. Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste 2 ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten soms dicht genoeg om het verkeer te hinderen. Daarvoor geldt code geel. De mist lost geleidelijk op. Verder verwachten we zonnige perioden met een enkel wolkenveld en blijft het overwegend droog. Vanmiddag wordt het tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten, bij weinig wind. Vanavond helder en droog, later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met opnieuw mist op veel plaatsen en minimaal 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog met 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Hij heeft moeite met de praktijk vanwege het effect op dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen. 1 van de schepen komt uit Nederland, de andere 2 uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en 1 van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
4: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De Houthis zeggen op hun beurt een installatie van het Saoedische olieconcern Saudi Aramco in Riyadh te hebben aangevallen met ballistische raketten en drones. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee en verkregen controle over de strategisch belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil, maar is dit jaar weer opgelaaid. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde. Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste 2 ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op meerdere plaatsen mist. In het midden en zuidwesten soms zo dicht dat het verkeer hindert. Hiervoor geldt code geel. De mist lost later op. Verder zijn er zonnige perioden met af en toe wat wolken. En het blijft grotendeels droog bij weinig wind. Vanmiddag ook zon en overwegend droog weer. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten, bij weinig wind. Vanavond helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vannacht droog met veel mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Het wordt 19 tot 22 graden bij matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens gaat daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Hij benadrukt dat het voorstel niet gericht is tegen religie en dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 gewonden naar een ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De brand brak vroeg in de ochtend uit in Peschiera del Garda. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 staakcaravans verwoest waarin toeristen sliepen. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. Drie schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nikola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde. Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste 2 ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op

0: 20 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, later kans op mist. Vannacht ook droog, met opnieuw mist op veel plaatsen, minimaal 6 tot 11 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag zonnig in het midden en zuiden, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog bij 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens gaat daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Hij benadrukt dat het voorstel niet gericht is tegen religie en dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 gewonden naar een ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De brand brak vroeg in de ochtend uit in Peschiera del Garda. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 staakcaravans verwoest waarin toeristen sliepen. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. 3 schepen zijn vannacht voor de Noorse kust bij Alesund met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen.

0: Eén van de schepen komt uit Nederland, de andere twee uit Noorwegen en van de Färöer. Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd en één van de schepen heeft water gemaakt. De oorzaak van de botsing wordt onderzocht.
1: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
2: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken.
0: Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde. Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste 2 ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zonnige periode met af en toe wat wolken erbij. Het blijft zo goed als droog en er staat weinig wind. Vanmiddag opnieuw zon en droog weer. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met op veel plekken mist. De temperatuur zakt naar een graad of 6 in het oosten en ongeveer 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog, met in de middag meer bewolking in het noorden. De temperatuur bereikt 19 tot 22 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens gaat daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Hij benadrukt dat het voorstel niet gericht is tegen religie en dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.
7: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
6: Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn zeker 24 gewonden gevallen. 1 van hen verkeert in kritieke toestand.
8: De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 sta-caravans verwoest. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen.
9: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
10: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. Een studente van Cornell University zegt dat ze in 2024 urenlang door 7 mannen is misbruikt, terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. Rector Michael Kotlikoff belooft nu maatregelen en steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de universiteit de zaak heeft behandeld. Ook wil Cornell de preventie van seksueel geweld verbeteren en de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen.
11: En nu het economisch nieuws. Het economische niveau van de 5 oostelijke Duitse deelstaten ligt nog altijd op ongeveer 1970% van dat van West-Duitsland. Dat blijkt uit berekeningen van het Duitse onderzoeksinstituut IW. Sinds 2020 is het verschil nauwelijks kleiner geworden. Zaterdag werd de Dag van de Duitse Eenheid herdacht. Oost- en West-Duitsland werden 36 jaar geleden herenigd.
12: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
13: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
14: De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt.
15: Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar.
16: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
17: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde.
4: Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste twee ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag ook veel zon en overwegend droog weer. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag 19 tot 22 graden met in het noorden wat meer bewolking. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens gaat daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Hij benadrukt dat het voorstel niet gericht is tegen religie en dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.
20: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
21: Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na twee pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
22: In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter.
23: De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie.
24: Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens Ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn zeker 24 gewonden gevallen. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 sta-caravans verwoest. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen.
1: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
2: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
25: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
8: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
9: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar.
10: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
11: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië.
26: Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. De grote prijs van Bahrein in Maleisië is 1,5 uur later begonnen dan gepland. Eerst zorgde zware regen voor vertraging, daarna waren er technische problemen bij de auto's in de opwarmronde. Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste 2 ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden met af en toe wat wolken. Het blijft droog en er staat weinig wind. Vanmiddag ook zon, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog, met later kans op mist. Er zijn geen waarschuwingen. Komende nacht opnieuw mist op veel plaatsen en temperaturen tussen de 6 en 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog, met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden, met een matige wind uit het zuidwesten.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze week met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens gaat daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Hij benadrukt dat het voorstel niet gericht is tegen religie en dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.
15: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
16: Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
17: In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter.
18: De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Berg op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie.
3: Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 22:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest.
21: In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker twee mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens één vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Drie schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle drie de schepen zijn beschadigd. Eén heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen.
22: De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door.
23: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
24: En nu het economisch nieuws.
27: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tenniste Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen.
26: Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 21

0: Software functioneerde niet goed in natte omstandigheden. Daarom brak de organisatie de startprocedure af. Max Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. De coureurs reden de eerste twee ronden achter de safety car. Daarna volgde een staande start. Verstappen werd op de gladde baan voor de eerste bocht ingehaald door Mercedes-rijders Kimi Antonelli en George Russell. De race werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst van Bahrein naar Maleisië. Daar wordt voor het eerst sinds 2017 een Grand Prix verreden. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de vierde wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er geregeld zon, met af en toe wat wolken erbij. Het blijft droog en de wind is zwak. Vanmiddag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met opnieuw mist op veel plaatsen. Het koelt af naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog, met in de middag meer bewolking in het noorden. De temperatuur komt uit op 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.

0: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd. 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïense partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. En nu het economisch nieuws. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke Interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft zijn eerste zegen van dit seizoen behaald in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden, op dominante wijze in zijn Red Bull. De Italiaanse kampioenschapsleider Kimi Antonelli finishte als tweede in zijn Mercedes. Lewis Hamilton werd derde in zijn Ferrari. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regenval en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Software in de half elektrische auto's functioneerde niet in de natte omstandigheden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geregeld zon. In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Vanavond helder en droog. Later kan er mist ontstaan. Weinig wind. Aan de noordwestkust matig uit het zuidwesten. Komende nacht op veel plaatsen mist en droog weer. Het wordt tussen 6 en 11 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag in het midden en zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. Temperaturen tussen 19 en 22 graden met matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. Twee mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. De Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden van een ambulancevliegtuig dat zaterdag met 6 mensen aan boord verdween voor de kust van Nantucket bij Massachusetts. Het toestel, een Gulfstream G100 van het Canadese bedrijf Latitude Air Ambulance, was onderweg van Bermuda naar Boston toen het contact verloor. Aan boord waren 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda. Het vliegveld van Nantucket meldde dat het toestel een noodsituatie had gemeld voordat het contact wegviel. De zoekactie naar de inzittenden gaat gedurende de nacht door. En nu het economisch nieuws. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
4: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft zijn eerste zege van dit seizoen geboekt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden, na een chaotische aanloop met ruim 1,5 uur vertraging door zware regenval en technische problemen. Kimi Antonelli finishte als 2e, Lewis Hamilton werd 3e. Verstappen startte vanaf pole position, verloor aanvankelijk 2 plekken, maar nam in de 6e ronde de leiding over en gaf die niet meer weg. Het is zijn 72ste Grand Prix-zege en zijn eerste overwinning sinds de slotrace vorig jaar in Abu Dhabi.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig. In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. De middag blijft zonnig in het midden en zuiden. In het noorden meer bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden met matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie. 2 mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Leiden. Het incident gebeurde even na 11:15 op de Molenwerf, waar op dat moment kermis was vanwege Leidens ontzet. De steekpartij volgde op een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die renden daarna weg richting het Schuttersveld. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie zoekt getuigen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd. 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
5: En nu het economisch nieuws.
4: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tenniste Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunková, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunková, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft zijn eerste zege van dit seizoen geboekt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen won de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden, na een chaotische aanloop met ruim 1,5 uur vertraging door zware regenval en technische problemen. Kimi Antonelli finishte als 2e, Lewis Hamilton werd 3e. Verstappen startte vanaf pole position, verloor aanvankelijk 2 plekken, maar nam in de 6e ronde de leiding over en gaf die niet meer weg. Het is zijn 72ste Grand Prix-zege en zijn eerste overwinning sinds de slotrace vorig jaar in Abu Dhabi. Max Verstappen heeft de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein gewonnen in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen wilde dit seizoen minstens 1 Grand Prix winnen en dat is gelukt. De aanloop naar de race verliep chaotisch door zware regenval en stilvallende auto's in de opwarmronde. Verstappen startte voor het eerst dit seizoen vanaf pole position, maar had een slechte start. Hij viel zelfs even terug naar de 4e plaats. Hij kon geleidelijk steeds harder rijden en won uiteindelijk de race.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Middag in het noorden meer bewolking. De temperatuur komt uit tussen 19 en 22 graden. De wind is matig tot aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona. Eurocross kreeg er 4. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld door geannuleerde vluchten. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder oploopt. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024
1: dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
6: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
1: Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
7: In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter.
8: De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen.
10: De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
13: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1.

0: en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tenniste Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig. In het midden verdwijnt de bewolking geleidelijk. Het blijft droog, bij temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Komende nacht blijft het droog met op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het zonnig in het midden en zuiden. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met maxima van 19 tot 22 graden. De wind is matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. Behulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen

0: vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluidt snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. En nu het economisch nieuws. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Weinig wind, behalve aan de noordwestkust waar een matige zuidwestenwind staat. Vannacht blijft het droog, met opnieuw op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. De temperatuur komt uit tussen 19 en 22 graden. In de kustgebieden matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. De politie heeft in een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom een overleden persoon aangetroffen. Een verdachte is aangehouden. Die wordt nu verhoord. De politie komt later vandaag met meer informatie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd. 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. De centrumpartij United List van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de parlementsverkiezingen van zaterdag met ruime voorsprong gewonnen. Na telling van 88% van de stemmen kreeg de pro-Oekraïnse partij 36,6%. De rechtspopulistische partij Letland Eerst volgde met 13,4%. De pro-Russische partij Soevereine Macht kwam uit op 11,6%. Koelbergs zei verrast te zijn door de omvang van zijn overwinning en hoopt premier te blijven, maar heeft voor een meerderheid coalitiepartners nodig. Hij wil de steun aan Oekraïne voortzetten, de droneverdediging versterken en de defensieuitgaven op 5% van het bruto binnenlands product houden. En nu het economisch nieuws. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Super Intelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marc Marquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn 6e zege van het seizoen. De Spaanse motorracer won de Grand Prix van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martin tot 2 punten. Het seizoen telt nog 6 ronden. Martin startte vanaf pole position en hield de leiding 10 ronden vast. In de 11e ronde ging Marquez hem voorbij en reed onbedreigd naar de overwinning. Marquez won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde dit weekend de maximale 37 punten. Tennister Arina Sabalenka is uitgeschakeld in de 3e ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de 2e ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke Interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Weinig wind. Vanavond helder en droog. Later mogelijk wat mist. Vannacht blijft het droog met opnieuw op veel plaatsen mist en temperaturen tussen 6 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag in het midden en zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. Droog weer met 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen
4: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden persoon aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en voert een buurtonderzoek uit. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 7:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. In 7 provincies komt zondagochtend dichte mist voor. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10:00 ochtends in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De migranten worden overgebracht van het strand naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld. Ook wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. En nu het economisch nieuws. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen houden hun productiedoelen ook in november ongewijzigd. Dat hebben ze zondag bekendgemaakt na een online vergadering. Eerder dit jaar verhoogden de olielanden hun doelstellingen nog wel, maar die verhogingen waren grotendeels symbolisch. De Iran-oorlog heeft de productie in het Midden-Oosten sterk geraakt. De G7-landen besloten vrijdag om de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij te geven om de prijzen aan de pomp te drukken. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Super Intelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Mathis Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu 3e op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen 3e, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. In het midden eerst ook nog wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Aan de noordwestkust waait een matige wind uit het zuidwesten. Komende nacht droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In de loop van de dag komt er in het noorden wat bewolking bij. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 en 22 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko.
5: Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampoline verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd, 1 heeft water gemaakt. Duits bondskanselier Friedrich Merz is in Kiev voor overleg met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven die samen met Oekraïne werken aan de productie van onder meer raketten en drones. Merz zegt dat Oekraïne de komende weken alle steun nodig heeft. Hij wijst op de toenemende Russische aanvallen op steden en de energiesector. Berlijn wil Oekraïne naar verluid snel helpen aan 1000 speciale luchtafweersystemen om Russische Shahed-drones neer te halen. En nu het economisch nieuws. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen.
6: Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat

0: Geld dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, relativeert de zorgen over stijgende rentes op staatsobligaties. Hij zegt dat de stijging niet alleen in de Verenigde Staten speelt. Volgens Bessent verkopen beleggers geen Amerikaanse obligaties om Duitse of Japanse obligaties te kopen. Afgelopen week steeg de 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau sinds 2002. Ook de rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikte het hoogste niveau in 24 jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de derde ronde van het China Open in Beijing. De nummer 2 van de wereld verloor in 2 sets van de Tsjechische Nicola Bartunkova, 6-4, 6-3. Sabalenka kreeg genoeg kansen, maar greep ze niet tegen de 20-jarige Bartunkova, die goed verdedigde met diepe ballen. Ook Elena Rybakina ging al vroeg onderuit. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in de tweede ronde van Alina Tsaraiva uit Armenië. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tilman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu 3e op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen 3e, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden.

0: In het midden eerst nog wat bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog, later kan er opnieuw mist ontstaan. Vannacht droog, met op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Middagtemperaturen tussen de 19 en 22 graden. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesund, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd. 1 heeft water gemaakt. En nu het economisch nieuws. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Super Intelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer, samen met Canada, het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens één Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zegens. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zegens in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zegens en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het helder, maar later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht is het droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten en rond de 11 graden aan de kust. Morgenochtend trekt de mist weg en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het droog met in het zuiden zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond. Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. 3 schepen zijn voor de Noorse kust met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een tanker en 2 vrachtschepen, waaronder het Nederlandse vrachtschip Bergfjord van Royal Wagenborg uit Delfzijl. De aanvaring gebeurde 's nachts bij Alesun, 365 kilometer ten noordwesten van Oslo. Er zijn geen gewonden gevallen. Alle 3 de schepen zijn beschadigd. 1 heeft water gemaakt. En nu het economisch nieuws. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
3: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
4: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
3: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Kevin Sullivan is met 17 jaar en 5 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor het Amerikaanse voetbalteam. Hij scoorde in de nacht van zaterdag op zondag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, die de Verenigde Staten met 3-0 wonnen. Sullivan nam het leeftijdsrecord over van Matisse Albert, die 5 dagen geleden 17 jaar en 31 dagen oud was toen hij scoorde tegen Chili. De 18-jarige Julian Hall maakte de eerste goal tegen Mexico. Oud-PSV-speler Malik Tillman bepaalde de eindstand op 3-0. Het was de 80ste confrontatie tussen de VS en Mexico. De landen die deze zomer samen met Canada het WK voetbal organiseren. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de 4e wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de achtste finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens één Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Middagtemperaturen tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
5: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
2: Een 60-jarige man uit Tilburg heeft zaterdagavond ambulancepersoneel bedreigd met de dood en geprobeerd hen te slaan. De man was gewond geraakt na een val in de Kapucijnenstraat. Toen ambulancemedewerkers hem wilden helpen, reageerde hij eerst niet. Maar na 2 pijnprikkels werd hij wakker en bedreigde hij de hulpverleners. De politie moest de man geboeid op een brancard leggen. Na behandeling in het ziekenhuis is hij aangehouden en de ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sanaa en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera,
7: 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens één vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
10: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
11: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
12: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
13: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
14: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de vierde wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de achtste finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. De wind is zwak. Vanavond helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Aan de noordwestkust waait een matige zuidwestenwind. Komende nacht droog met op veel plaatsen mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag zon in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met 19 tot 23 graden. In de kustgebieden matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag.
19: Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
20: De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.
21: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
22: Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sanaa en dreven de regering op de vlucht.
25: In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden.
26: De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen.
27: De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf.
0: Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd.

0: regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. En nu het economisch nieuws.
1: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
0: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst de Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto.

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de vierde wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met temperaturen van 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog, met later plaatselijk wat mist. In de nacht is het droog en ontstaat er op veel plekken mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In het noorden komt er ook wat bewolking bij. Het blijft droog met temperaturen van 19 tot 23 graden. De wind is matig uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. In het noordoosten van Spanje zijn bij uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam iemand op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte. In Montornès, bij Barcelona, overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in 20 jaar tijd. En nu het economisch nieuws. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde. Waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de vierde wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. In de nacht blijft het droog, maar ontstaat er op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het droog, met zon in het midden en zuiden en meer bewolking in het noorden. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen op Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van één persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. En nu het economisch nieuws.
4: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
3: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
5: De
4: Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De vijf oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane van het Franse voetbalelftal voert wijzigingen door in zijn opstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France. Het is de vierde wedstrijd in 10 dagen tijd en Zidane wil geen onverantwoorde risico's nemen met zijn spelers. Frankrijk won eerder van België en Turkije en speelde gelijk tegen Italië. Zidane moet het doen zonder de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano. De bondscoach zegt tevreden te zijn over de mentaliteit van zijn ploeg in zijn eerste interlandperiode. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de achtste finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix-zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en het blijft droog. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het helder en droog, maar later kan er plaatselijk mist ontstaan. In de nacht wordt het mistig op veel plekken, met temperaturen tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen van 19 tot 23 graden. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert de A9 bij Amstelveen in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid over de A10. Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8:15, toen een personenauto een vrachtwagen raakte. De vrachtwagen kantelde en beschadigde daarbij ook delen van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De bestuurder van de personenauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling duurt waarschijnlijk nog tot het begin van de avond.
5: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. En nu het economisch nieuws.
7: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
6: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen.
8: Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
9: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
10: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
11: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
12: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de 4e plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd 2e en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een baai in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu 3e op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton.
14: Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond is het helder en droog. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 en 23 graden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind.
16: Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
17: De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië.
18: De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona. En Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. Behulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan.

0: Buis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd. Bij een grote brand op een vakantieoord aan het Gardameer zijn 24 gewonden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Het lot van 1 persoon is nog onbekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit op camping Bella Italia in Peschiera del Garda. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Volgens plaatselijke media zijn ongeveer 20 vakantiewoningen verwoest. En nu het economisch nieuws. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven.

0: bedrijven door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
1: Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, leidt een nieuwe taskforce die de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart moet brengen. De zogenoemde Superintelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Volgens Clayton is het belangrijk dat de Verenigde Staten voorop blijven lopen op dit vlak. Ook vicepresident J.D. Vance en minister van Financiën Scott Bessent maken deel uit van de taskforce.
2: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
1: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein gewonnen. Die werd verreden in Maleisië. Voor de viervoudig wereldkampioen was het zijn eerste zege van dit seizoen. De race verliep chaotisch, met uitstel door regen en stilgevallen auto's in de opwarmronde. Verstappen had een slechte start vanaf pole position en viel terug naar de vierde plaats, maar werkte zich terug naar voren en won uiteindelijk. Kimi Antonelli werd tweede en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap met 84 punten voorsprong op teamgenoot George Russell. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een baai in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Beriouy. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met 1 of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zegens en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog, later kan er hier en daar mist ontstaan. Vannacht droog met op veel plaatsen mist. Het koelt af naar 6 graden in het oosten, aan de kust blijft het rond de 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag in het midden en zuiden zon, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog, met 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. Behulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sanaa en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd.
6: En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de 8e finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Beriouy. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zegen in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens 1 Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zegens. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix-zegens in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zegens en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog met later mogelijk plaatselijk mist. Komende nacht droog met op veel plaatsen mist. De minimumtemperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden, met aan de kust een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind.
9: Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen op Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen.
7: Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
10: Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB-alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair, die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sanaa en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over.
12: Op het strand van Trampoline verblijven naar schatting 3000 mensen.
13: De Verenigde Staten moeten aan 7 voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent. Dat zegt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf. Iran eist onder meer dat de VS de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen beëindigen en het verbod op Iraanse olie-export opheffen. Ook moeten de Amerikanen Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties intrekken en militaire acties tegen Iran en bondgenoten zoals Hezbollah staken. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
16: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
17: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
18: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
19: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie.
20: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK Judo in Baku uitgeschakeld in de achtste finales. De 29-jarige judoka uit Tilburg verloor in de klasse tot 48 kilogram met een ippon van de Japanse Wakana Koga. Gersjes had een bye in de eerste ronde en won daarna van de Tunesische Umaima Bedioui. Ze was zondag de enige van de 11 Nederlandse judoka's in actie. Het toernooi in Azerbeidzjan duurt tot en met zondag 11 oktober. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens één Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde. Achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het geregeld zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, maar op veel plaatsen ontstaat er mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag vooral in het midden en zuiden zon, in het noorden ook wat bewolking. Het blijft droog met 19 tot 23 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind.
1: Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren.
21: De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.
22: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
23: Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.
24: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil daar serieus naar kijken en zegt dat meer dan 80% van Nederland voor een verbod is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. De staatssecretaris benadrukt dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlandsnieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen tegen de lange wachtrijen bij de tentoonstelling over het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en duidelijkere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd omdat het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw is tot juli volgend jaar te zien in Londen.
27: De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld.
28: In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden.
29: De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt.
27: De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie.
0: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het 11e jaar op rij minstens één Grand Prix gewonnen. Daarmee staat hij nu derde op de eeuwige ranglijst, achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Zij delen het record van 15 achtereenvolgende seizoenen met één of meer zeges. Verstappen boekte zijn eerste van inmiddels 72 Grand Prix zeges in 2016 in Spanje. Hij was toen 18 jaar oud. Ook in de ranglijst van het totaal aantal overwinningen staat Verstappen derde, achter Hamilton met 106 zeges en Schumacher met 91. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. Remco Evenepoel is Europees kampioen wielrennen geworden. De Belg versloeg zondag in Slovenië de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni uit Italië werd derde op een kleine minuut. Evenepoel was eerder al Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit. Titelverdediger Tadej Pogacar kon door een val in de Vuelta zijn Europese titel niet verdedigen in zijn thuisland.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
8: Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is zwak. Vanavond blijft het helder, met later kans op mist. In de nacht droog, met op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden landinwaarts en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag zon in het midden en zuiden, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Aan de kust staat een matige zuidwestenwind.
25: Dit is Talk Radio. Binnen Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld.

0: tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open.
2: Dat is het gevolg van gewelddadige protesten.

0: protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde. Waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profwielrennen op zijn naam staan. Eerder werd hij al Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en won hij de Europese titel tijdrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van den Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhof werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er wat mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met op veel plekken mist. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend verdwijnt de mist en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 en 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de Tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weeronline. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen op Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB Alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Thais, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang.
5: Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van de Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhoff werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint volgens de fotofinish.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. De wind is zwak. Vanavond blijft het helder. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht wordt het op veel plaatsen mistig, met minimumtemperaturen tussen 6 en 12 graden. Morgenochtend trekt de mist weg en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met maxima van 19 tot 23 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Nederlandse alarmcentrales hebben tot nu toe enkele meldingen ontvangen van Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. De ANWB alarmcentrale kreeg 8 meldingen uit de regio Barcelona en Eurocross kreeg 4 meldingen. Geen van de meldingen gaat over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten door geannuleerde vluchten en uitgevallen stroom in hotels. De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair, die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. Novak Djokovic heeft op het China Open de halve finale bereikt. De Servische tennisser versloeg de Duitse nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets. 4-6, 6-4, 6-4. Djokovic blijft daarmee ongeslagen in Beijing. Hij won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames. In de halve finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van der Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhof werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint volgens de fotofinish.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het geregeld zonnig en het blijft droog. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog, maar later kan er hier en daar mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. Middagtemperaturen tussen 19 en 23 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking in het noorden wat toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens één vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair, die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden.
9: Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten.
10: VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden.
11: De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van den Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhof werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019.
12: Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint, volgens de fotofinish.
13: Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
15: Vanmiddag geregeld zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht blijft het droog met op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag vooral in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. De wind waait matig uit.

0: diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad

0: Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van der Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhoff werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind. Aan de noordwestkust is het matig uit het zuidwesten. Komende nacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met een graad of 19 in het noorden en 23 in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Talk Radio. Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen op Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair, die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente blijven na 7 duels foutloos in de vrouwen-eredivisie. De koplopers uit Enschede versloegen hekkensluiter FC Utrecht in eigen huis met 2-0. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Dat was dankzij treffers van Jill Roort en Eva Oude-Elberink. Twente heeft 21 punten. Dat is een voorsprong van 7 punten op nummer 2 Ajax. Utrecht heeft slechts 1 punt na 7 wedstrijden. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde manche en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van de Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste manche. Glenn Koldenhoff werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De wind is zwak. Alleen aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Vannacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. De wind blijft landinwaarts zwak, aan de kust matig uit het zuidwesten. Morgenmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sana'a en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Ernée. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van de Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhof werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er hier en daar mist ontstaan. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust, waar het matig waait uit het zuidwesten. Komende nacht blijft het droog, maar ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten en blijft rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. De leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, heeft aangekondigd dat de regering een militaire operatie start om gebieden te heroveren die in handen zijn van de Houthis. Saoedi-Arabië steunt de regering militair, die vaak in de zuidelijke havenstad Aden zetelt. De Houthis hebben zondag in het zuidwesten de weg tussen Aden en Taiz veroverd, volgens veiligheidsbronnen. De stad Taiz, ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt nu te worden omsingeld door de Houthis. De Houthis, gesteund door Iran, veroverden in 2014 de hoofdstad Sanaa en dreven de regering op de vlucht. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Edouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een softwarefout leidde tot chaos tijdens de Formule 1-race in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronde op een natte baan. Onder andere de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen vermogen had bij het indrukken van het gaspedaal. FIA-topman Nicolas Tombazis zegt dat de software niet uitgebreid kon worden getest, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. De FIA stuurde snel een software-update naar alle teams. De installatie duurde ongeveer 20 minuten. VVV Venlo heeft thuis met 2-0 gewonnen van Roda JC. Leon Gino Schmid en Amir Reis maakten in de tweede helft de doelpunten. Door de overwinning klimt VVV naar de derde plaats in de eerste divisie met 18 punten. Roda JC blijft steken op 15 punten en staat zesde. Heracles Almelo gaat aan kop met 22 punten na 9 wedstrijden. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde mansje en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van de Moosdijk was met een 9e plaats de beste Nederlander in de eerste mansje. Glenn Koldenhof werd 14e. Nederland won het WK voor landenteams 1 keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar

0: wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

0: Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde manche en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van der Moosdijk was met een negende plaats de beste Nederlander in de eerste manche. Glenn Koldenhof werd veertiende. Nederland won het WK voor landenteams één keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog, met later op de avond plaatselijk kans op mist. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust waar het matig waait uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het zonnig in het midden en zuiden, met in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen op Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse motocrossers zijn derde geworden bij de Motocross der Naties in het Vlaamse Erné. De wereldtitel ging naar België, Spanje werd tweede. Jeffrey Herlings won de tweede en de derde manche en bezorgde Nederland daarmee een medaille. Roan van der Moosdijk was met een negende plaats de beste Nederlander in de eerste manche. Glenn Koldenhoff werd veertiende. Nederland won het WK voor landenteams één keer. Dat was in 2019. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog, met later op de avond plaatselijk kans op mist. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust waar het matig waait uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het zonnig in het midden en zuiden, met in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten, in het Waddengebied vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Het Nederlands elftal speelt vanavond in Eindhoven tegen Servië in de Nations League met Teun Koopmeiners in de basis. De speler van Juventus vormt het centrum van de verdediging samen met aanvoerder Virgil van Dijk.
3: Bondscoach Xavi Hernandez voerde in totaal 4 wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Griekenland. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Tijani Reinders, Ryan Gravenberg en Noah Lang staan nu in de basis. Zij vervangen Quinten Timber, Guus Til en Ruben van Bommel. Ook Jurriën Timber zit nu op de bank. Nederland staat na 3 wedstrijden met 5 punten op de 2e plaats in groep 2 van de A-divisie. Servië is nog puntloos.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Komende nacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. De politie heeft in Bergen-op-Zoom een overleden man aangetroffen in een woning aan de Noordzijde Zoom. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet sporenonderzoek, hoort getuigen en verwacht nog dagen bezig te zijn. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg sprak van een zware week na zijn teleurstellende 12e plaats op het WK in Montreal. Hij won de wedstrijd na een spannende sprint met de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij een fotofinish de winnaar moest aanwijzen. Met deze titel heeft Evenepoel nu alle beschikbare internationale titels in het profielrennen op zak. Olympisch en wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en Europees kampioen op de weg en in de tijdrit. Tegenover Belgische media verontschuldigde hij zich voor zijn prestatie op het WK en zei dat hij deze overwinning dik mag gaan vieren. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruime week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen.
3: De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Het Nederlands elftal speelt vanavond in Eindhoven tegen Servië in de Nations League met Teun Koopmeiners in de basis. De speler van Juventus vormt het centrum van de verdediging samen met aanvoerder Virgil van Dijk. Bondscoach

0: Laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Komende nacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag is het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoek nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids extra zin.

0: zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint, volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack-carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er is weinig wind, behalve aan de noordwestkust waar een matige zuidwestenwind staat. Vannacht blijft het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten en blijft rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra-Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2 tot 3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint, volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack-carrière ook langebaan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om 1 keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er is weinig wind, behalve aan de noordwestkust waar een matige zuidwestenwind staat. Vannacht blijft het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten en blijft rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er ook wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint, volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind. Alleen aan de noordwestkust waait het matig uit het zuidwesten. Komende nacht wordt het op veel plaatsen mistig. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de Waddenkust vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoek nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. De Spaanse politie is zondag begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp op een strand in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta. De politie brengt de migranten over naar tijdelijke opvanglocaties. Daar wordt hun status beoordeeld en wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Eind juli staken ruim 72.000 mensen vanuit Marokko de grens naar Ceuta over. Op het strand van Trampolin verblijven naar schatting 3.000 mensen. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel heeft zondag de Europese titel wielrennen veroverd in Slovenië. De Belg versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een spannende sprint. Christian Scaroni werd op een kleine minuut derde. Het is de eerste Europese titel voor Evenepoel. Hij werd eerder al Olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. De wedstrijd van ruim 196 kilometer ontbrandde pas laat. Ciccone viel aan op de voorlaatste ronde en Evenepoel volgde direct. Ruim 32 kilometer voor de finish reden de twee weg bij de rest. Evenepoel won nipt in de eindsprint, volgens de fotofinish. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruime week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Sandra Velzenboer gaat naast haar

0: Nederlandskampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind. Alleen aan de noordwestkust waait het matig uit het zuidwesten. Komende nacht wordt het op veel plaatsen mistig. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, aan de Waddenkust vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weeronline. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis.

0: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffrey zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruime week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de 3e keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38e in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47e plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker short trekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. Het Nederlands elftal houdt ook in de 12e wedstrijd van dit jaar de nul niet. In de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League maakt Mihajlo Cvetkovic in de 35e minuut gelijk, 1-1. De laatste keer dat Oranje geen tegendoelpunt kreeg was op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. Die wedstrijd won Nederland met 4-0. Oranje speelt dit jaar nog twee wedstrijden, in november thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en droog. Later op de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. Er staat weinig wind. Aan de noordwestelijke kust is het matig uit het zuidwesten. Komende nacht blijft het droog en ontstaat er op veel plaatsen mist. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt er wat bewolking bij. Het blijft droog met maxima tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruime week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. Het Nederlands elftal houdt ook in de 12e wedstrijd van dit jaar de nul niet. In de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League maakt Mihailo Cvetkovic in de 35e minuut gelijk, 1-1. De laatste keer dat Oranje geen tegendoelpunt kreeg, was op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. Die wedstrijd won Nederland met 4-0. Oranje speelt dit jaar nog twee wedstrijden, in november thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond ontstaat op steeds meer plaatsen mist. Er staat weinig wind, alleen aan de noordwestkust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog. Vooral in het midden en zuiden van het land kan het flink mistig worden. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgen overdag blijft het droog, met in het midden en zuiden zon en in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra-Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind.
4: Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. In Frankrijk blijven maandag 400 tot 500 middelbare scholen gesloten of gaan ze in beperkte mate open. Dat is het gevolg van gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de veiligheid op die scholen niet kan worden gegarandeerd of dat de panden zwaar beschadigd zijn. 24 middelbare scholen zijn in brand gestoken of geplunderd. Onderwijsminister Édouard Geffray zegt te betreuren dat 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt bij de ongeregeldheden.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrackcarrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens de Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttracken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen 3 interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. Het Nederlands elftal houdt ook in de 12e wedstrijd van dit jaar de nul niet. In de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League maakt Mihajlo Cvetkovic in de 35e minuut gelijk, 1-1. De laatste keer dat Oranje geen tegendoelpunt kreeg was op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. Die wedstrijd won Nederland met 4-0. Oranje speelt dit jaar nog 2 wedstrijden, in november thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond ontstaat op steeds meer plaatsen mist. Er staat weinig wind. Alleen aan de noordwestkust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog. Vooral in het midden en zuiden van het land kan het flink mistig worden. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgen overdag blijft het droog, met in het midden en zuiden zon en in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra-Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist.
8: Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Musa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld.
10: In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden.
11: En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
12: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
13: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
14: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
15: China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruim een week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestatie.

0: Eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. Het Nederlands elftal houdt ook in de 12e wedstrijd van dit jaar de nul niet. In de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League maakt Mihailo Cvetkovic in de 35e minuut gelijk, 1-1. De laatste keer dat Oranje geen tegendoelpunt kreeg, was op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. Die wedstrijd won Nederland met 4-0. Oranje speelt dit jaar nog twee wedstrijden, in november thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Vannacht blijft het droog. Vooral in het midden en zuiden kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het zuiden mooi weer. In het noorden komen ook wolken voor. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in

0: Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooije tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Musa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina doet niet mee aan het toernooi van Wuhan, dat over ruime week begint. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt met een blessure. Ze verloor dit weekend in Beijing haar eerste partij als koploper van de wereldranglijst, van de Armeense Alina Karaiva, de mondiale nummer 118. Rybakina veroverde vorige maand de eerste plek op de wereldranglijst met haar prestaties op de US Open. Daar versloeg ze in de finale Arina Sabalenka. Ajax en PSV hebben zondag allebei gewonnen in uitwedstrijden in de vrouwen-eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 bij ADO Den Haag. Ajax blijft tweede met 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens de Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen 3 interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. Het Nederlands elftal houdt ook in de 12e wedstrijd van dit jaar de nul niet. In de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League maakt Mihailo Cvetkovic in de 35e minuut gelijk, 1-1. De laatste keer dat Oranje geen tegendoelpunt kreeg, was op 17 november vorig jaar in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. Die wedstrijd won Nederland met 4-0. Oranje speelt dit jaar nog 2 wedstrijden, in november thuis tegen Griekenland en uit tegen Duitsland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Vannacht blijft het droog. Vooral in het midden en zuiden kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. In de middag blijft het in het zuiden mooi weer. In het noorden komen ook wolken voor. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig. In het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weeronline.
4: De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld.
4: In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden.
5: En nu het economisch nieuws.
4: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
6: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
4: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 9:15. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Mickey van de Ven liep zondag in de slotfase van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Servië een blessure op. Invaller Luka Jovic ging op de hand van de Tottenham Hotspur-verdediger staan. Van de Ven kon na behandeling door de dokter niet verder. Bondscoach Xavi Hernandez had al 5 keer gewisseld, waardoor Oranje de laatste minuten met 10 man speelde. Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobby, Lucharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan-Paul van Hekken geblesseerd bij Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat 3rd met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond ontstaat geleidelijk op steeds meer plaatsen mist. Het blijft droog bij weinig wind. Aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Komende nacht komt vooral in het midden en zuiden veel mist voor. Het wordt tussen de 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt ook bewolking voor. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde.
9: Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen.
11: Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de 3 landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. In het noordoosten van Spanje zijn door uitzonderlijk hevige regens zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, kwam een man op een camping om het leven toen een muur door de regens instortte en op een meer kwam. In Montornès bij Barcelona overleed een man in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die in een kolkende waterstroom verdween. De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden.
5: En nu het economisch nieuws.
12: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
13: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
14: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan 1/5. Waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
15: De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden.
16: De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Bondscoach Mark van Bommel van België wijzigt zijn basisopstelling voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van maandagavond. Hij zegt dat niet alle spelers die de afgelopen drie interlands in de basis begonnen, ook morgen zullen starten. Dat zou volgens hem een te zware belasting zijn. Van Bommel kan sowieso geen beroep doen op de geschorste middenvelders Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans. De wedstrijd in het Stade de France begint maandagavond om 8:15. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Mickey van de Ven liep zondag in de slotfase van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Servië een blessure op. Invaller Luka Jovic ging op de hand van de Tottenham Hotspur-verdediger staan. Van de Ven kon na behandeling door de dokter niet verder. Bondscoach Xavi Hernandez had al 5 keer gewisseld, waardoor Oranje de laatste minuten met 10 man speelde. Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobbey, Lucharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan-Paul van Hekken geblesseerd bij Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond ontstaat geleidelijk op steeds meer plaatsen mist. Het blijft droog bij weinig wind. Aan de noordwestkust staat een matige zuidwestenwind. Komende nacht komt vooral in het midden en zuiden veel mist voor. Het wordt tussen de 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden komt ook bewolking voor. Het blijft droog met temperaturen tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic.
20: Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995.
21: Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
22: Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen.
23: Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling.
24: De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld.
25: En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
26: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
27: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
28: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging.
0: De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog

0: apart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Denzel Dumfries zegt dat het zwaar was om zoveel wedstrijden in korte tijd te spelen met het Nederlands elftal. De rechtervleugelverdediger is blij dat de interlandsperiode erop zit. Oranje won moeizaam met 2-1 van Servië in de Nations League. Dumfries zegt dat het team een leeuwenhart heeft getoond, vooral in de slotfase toen Oranje met 10 man speelde. Hij geeft toe dat het wennen is aan bondscoach Xavi Hernandez en dat er door vermoeidheid slordigheden insluipen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Komende nacht blijft het droog, met vooral in het midden en zuiden veel mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgen vroeg lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Overdag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking iets toe. Het krik komt uit op 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20... 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Sakker Nabil Musa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Denis Veneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van twee nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sandra Velzenboer gaat naast haar shorttrack carrière ook lange baan schaatsen. De tweevoudige Olympisch kampioene van Milaan zei zondag tijdens het Dutch Open in Heerenveen dat ze het leuk vindt om één keer per week iets heel anders te doen. Van een serieuze overstap naar de lange baan is geen sprake. Velzenboer blijft lekker shorttrekken, want dat vindt ze het allermooiste wat er is. Ze hoopt dit seizoen iets mentaal luchtiger door te komen en meer te genieten van haar sport. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de derde keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. Denzel Dumfries zegt dat het zwaar was om zoveel wedstrijden in korte tijd te spelen met het Nederlands elftal. De rechtervleugelverdediger is blij dat de interlandsperiode erop zit. Oranje won moeizaam met 2-1 van Servië in de Nations League. Dumfries zegt dat het team een leeuwenhart heeft getoond, vooral in de slotfase toen Oranje met 10 man speelde. Hij geeft toe dat het wennen is aan bondscoach Xavi Hernandez en dat er door vermoeidheid slordigheden insluipen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Er staat weinig wind, behalve aan de noordwestkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Komende nacht blijft het droog, met vooral in het midden en zuiden veel mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Morgen vroeg lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Overdag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking iets toe. Het krik komt uit op 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de lange ooien tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoek nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnsstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de 3e keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38ste in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47ste plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. De blessure die Mickey van de Ven zondag opliep in de wedstrijd tegen Servië valt mee. Invaller Luka Jovic ging op de hand van de Tottenham-verdediger staan, waarna van de Ven zich moest laten behandelen. Bondscoach Xavi Hernandez zegt dat van de Ven duizelig was en veel pijn had aan een vinger, maar dat het geen ernstige blessure is. Tottenham speelt zaterdag in de Premier League bij Manchester United. Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobbey, Lucharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan-Paul van Hekken geblesseerd bij Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Aan de noordwestkust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrij windstil. Vannacht blijft het droog, met vooral in het midden en zuiden veel mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het kwik stijgt naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig en komt uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn verenigde lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. De Verenigde Staten willen voor eind oktober een nieuwe gespreksronde organiseren tussen Oekraïne en Rusland om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky op basis van gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. De Amerikaanse kant stelt voor om een bijeenkomst op technisch niveau te houden met de drie landen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is dit tijdschema te steunen. Hij geeft aan open te staan voor de Emiraten of een ander land dat door de Amerikanen wordt voorgesteld. En nu het economisch nieuws. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie. China wijst Amerikaanse kritiek af op de opening van 2 nieuwe Starbucks-filialen in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid noemt het een nieuwe poging om China aan te vallen en zwart te maken. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had Starbucks opgeroepen de vestigingen in de stad Urumqi te sluiten. Hij stelt dat een Amerikaans merk daarmee verbonden wordt aan de wrede campagne van China tegen de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid. China ontkent dit en noemt de beschuldigingen van genocide een schaamteloze leugen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Renske Kroeze heeft bij de Military Boekelo Enschede voor het eerst het Nederlands kampioenschap eventing gewonnen. De 37-jarige Amazone hield drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier achter zich. De Duitse Julia Krajewski won het prestigieuze internationale toernooi in Overijssel voor de 3e keer in haar loopbaan. Kroeze eindigde met haar hengst Magic Coconut als 38e in de eindklassering. Boonzaaier moest op Lamborghini genoegen nemen met de 47e plaats. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. De blessure die Mickey van de Ven zondag opliep in de wedstrijd tegen Servië valt mee. Invaller Luka Jovic ging op de hand van de Tottenham-verdediger staan, waarna van de Ven zich moest laten behandelen. Bondscoach Xavi Hernandez zegt dat Van de Ven duizelig was en veel pijn had aan een vinger, maar dat het geen ernstige blessure is. Tottenham speelt zaterdag in de Premier League bij Manchester United. Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobbey, Lucharel Geertruida, Cody Gakpo en Jan-Paul van Hekken geblesseerd bij Oranje.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt op steeds meer plekken mist op. Aan de noordwestkust waait een matige zuidwestenwind. Verder is het vrij windstil. Vannacht blijft het droog, met vooral in het midden en zuiden veel mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en rond de 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het in het midden en zuiden zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe. Het kwik stijgt naar 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig en komt uit het zuidwesten.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Musa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling.
6: En nu het economisch nieuws.

0: brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%, mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers.

0: aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden krijgen we op veel plekken mist. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Landinwaarts blijft het rustig. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Middag wordt het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden iets meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig in het Waddengebied. 'S Avonds neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Dinsdag verwachten we meer bewolking en in het noorden mogelijk wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling.
4: En nu het economisch nieuws.
3: Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen.
5: Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen.
3: Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
5: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november ongewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70.
3: De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. De Duitse regering krijgt kritiek van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties op geplande bezuinigingen. Woensdag stemde het kabinet in met een hervorming van de langdurige zorg, die onder druk staat door vergrijzing. De plannen moeten nog door het parlement. Ze omvatten het uitsmeren van eigen bijdragen voor verpleeghuisbewoners en een strengere indeling in zorggraden. De organisaties vrezen dat de regering ook wil korten op andere sociale voorzieningen, zoals jeugdzorg. Zij waarschuwen dat bezuinigingen op het welzijnstelsel slecht zijn voor de democratie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, maar vooral in het midden en zuiden krijgen we op veel plekken mist. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust, waar een matige zuidwestenwind waait. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Landinwaarts blijft het rustig. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Middag wordt het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden iets meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig in het Waddengebied. 'S Avonds neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft vrijwel overal droog. Dinsdag verwachten we meer bewolking en in het noorden mogelijk wat lichte regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen.
6: In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka dat zijn partij zowel de macht in de Deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding.
5: Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. En nu het economisch nieuws. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter, voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste Interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. De temperatuur ligt tussen 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige zuidwestenwind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog, met maxima van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de Waddenkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt, in het noorden kans op een lichte bui. In het zuiden blijft het droger, met temperaturen tot 23 graden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte IV. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 7:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de 2e Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement. Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. 2 populistische partijen eindigden op de 2e en 3e plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid. Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgeëist na de algemene verkiezingen. De kiesautoriteiten maakten zondag de eerste voorlopige resultaten bekend. Die wijzen op een voorsprong voor de kandidaat van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaaldemocraten, Savo Minic. Dodik zei tegen zijn aanhangers in Banja Luka
5: dat zijn partij zowel de macht in de deelrepubliek als de Servische zetel in het drieledige staatspresidium heeft behouden. Dodik was zelf niet verkiesbaar na veroordelingen. Hij had de internationale vertegenwoordiger genegeerd die toezicht houdt op het Dayton-Vredesakkoord uit 1995.
10: Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen.
5: Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen.
10: Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeal's opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter. Bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61. Ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip.
4: Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz.
11: De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70. De Oost-Duitse economie ligt nog altijd ver achter op die van West-Duitsland, ruim 36 jaar na de hereniging. De 5 oostelijke deelstaten bereiken dit jaar ongeveer 79% van het economische niveau van het Westen. Sinds 2020 komt de inhaalslag nauwelijks meer vooruit. Het Duitse onderzoeksinstituut IW ziet vooral tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling in het bedrijfsleven en bij investeringen. Zonder immigratie krimpt de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde, waardoor de regio extra afhankelijk wordt van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. De temperatuur ligt tussen 6 en 12 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige zuidwestenwind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Vanmiddag is het in het midden en zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog, met maxima van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de Waddenkust vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt, in het noorden kans op een lichte bui. In het zuiden blijft het droger, met temperaturen tot 23 graden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig minister Mickey Adriaansens wordt kandidaat lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamerverkiezingen, schrijft EW Magazine. De 62-jarige Adriaansens was minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 4. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer en leidde ze adviesbureau Twijnstra Gudde. Sinds februari dit jaar is Adriaansens bestuursvoorzitter van Nijenrode Business Universiteit. De Eerste Kamerverkiezingen zijn op 24 mei, nadat op 17 maart eerst de Provinciale Staten worden gekozen. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeval weer open richting Diemen. De weg blijft tot maandagochtend dicht richting Alkmaar om opnieuw te worden geasfalteerd. Er zitten diepe krassen in het wegdek. Zondagochtend om 8:15 kantelde een vrachtwagen na een botsing met een personenauto. De personenauto kwam ondersteboven te liggen. In Eindhoven is zondagmiddag een explosief onder een auto gegooid op de tweede Franklinstraat. Het explosief is gedeeltelijk afgegaan. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen om het onschadelijk te maken en af te voeren. Volgens de politie lijkt het om zwaar illegaal vuurwerk te gaan. De toedracht wordt onderzocht nadat het explosief is veiliggesteld. Het warme nazomerweer blijft tot het midden van de week aanhouden, meldt Weer Online. De komende dagen worden frisse ochtenden verwacht met mogelijk mist. Maandag en dinsdag wordt het 19 tot 22 graden, wat hoog is voor de tijd van het jaar. Woensdag begint zacht en zonnig met 20 tot 22 graden, maar in de middag wordt het bewolkter en kan het in het westen gaan regenen. Vanaf donderdag volgt een weersomslag met regelmatig regen, een dalende temperatuur naar 14 tot 15 graden en aan de kust een matige tot vrij krachtige wind. Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk in Brabant. De jongen uit de Limburgse gemeente Bergen botste aan de Lange Ooijen tegen een boom. Hij had geen rijbewijs. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk, maar onderzoekt nog of er andere betrokkenen waren. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken krijgt steeds meer twijfel bij zijn plan om dwangsommen rond WIA-aanvragen tijdelijk af te schaffen. Mensen hebben nu recht op geld als het UWV te lang doet over een aanvraag. Veilbrief zegt dat afschaffen de uitvoering helpt, maar mensen het gevoel kan geven dat ze hun recht nergens meer kunnen halen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder de wet niet in te dienen, omdat het de rechtsbescherming vermindert. De minister gaat opnieuw naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat gebeurde na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis, meldt de New York Times. Zeker 3 vliegtuigen zijn zondag geland op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota. Het Pentagon heeft het vertrek bevestigd, maar weigert een verband te leggen met de dreigementen. Vorig weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie bij dezelfde basis. Premier Andries Koelbergs heeft met zijn Verenigde Lijst een historische overwinning behaald bij de parlementsverkiezingen in Letland. De centrumpartij veroverde 41 van de 100 zetels in het parlement.
15: Dit is het beste verkiezingsresultaat dat een partij heeft behaald sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De opkomst bedroeg echter slechts 51,8%. Dit is het laagste percentage ooit bij Letse parlementsverkiezingen. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en derde plaats. Zij boekten aanzienlijke winst bij kiezers uit de Russisch sprekende minderheid.
16: Milorad Dodik, oud-president van de Servische Deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, heeft de overwinning voor zijn partij opgegeven.

1995. Het Israëlische leger heeft de directeur van de Turkse hulporganisatie Deniz Feneri gedood bij een aanval in de Gazastrook. Saker Nabil Moussa Kaisi kwam om bij een aanval op een voertuig in het zuiden van Gaza. Volgens Israël was Kaisi lid van de gewapende tak van Hamas. Hij zou contacten hebben onderhouden met Turkse functionarissen en Hamas-leiders. Het Israëlische leger stelt dat Deniz Feneri zich voordoet als humanitaire organisatie. Maar de organisatie zou banden hebben met Hamas en de Turkse leiding. Het leger spreekt van cynisch misbruik van de humanitaire sector. Het leverde geen bewijs voor de beschuldigingen. Meer dan 70 mensen zijn omgekomen bij gevechten in de jemenitische provincie Taiz. De Houthi-beweging en regeringstroepen vechten daar al dagen. Aan regeringszijde vielen 34 doden, aan de kant van de Houthis 39. De leider van de internationaal erkende regering kondigde zondag aan de gebieden op de Houthis te gaan heroveren. De Houthis hebben de weg tussen de steden Aden en Taiz in handen gekregen en lijken Taiz te omsingelen. Het British Museum in Londen neemt maatregelen vanwege lange wachtrijen bij de tentoonstelling van het tapijt van Bayeux. Het museum plant langere openingstijden, een audiogids, extra zitgelegenheid en betere bewegwijzering. Sommige bezoekers moesten tot 2 uur wachten. Vorige week werden honderden tickethouders weggestuurd toen het museum eerder sloot voor een besloten evenement. Het 70 meter lange wandkleed uit de 11e eeuw wordt tot juli volgend jaar getoond en trekt enorm veel belangstelling. En nu het economisch nieuws. AkzoNobel verkoopt zijn decoratieve verfactiviteiten in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is ongeveer 1,2 miljard euro gemoeid. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders houdt AkzoNobel naar verwachting 900 miljoen euro over. De meeste transacties worden halverwege 2027 afgerond. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 klaar zijn. Betaalbedrijf Molly lanceert een alternatief voor iDeal, schrijft het FD. Het nieuwe systeem heet Pay by Bank en werkt zonder de kopersbescherming die iDeals opvolger Wero wel heeft. Betalingen zijn onherroepelijk en kunnen niet worden teruggedraaid, net als bij iDeal. Volgens directeur Arjan Bol van de betaalvereniging is dit een directe concurrent voor Wero en betaaloplossingen als Visa en Mastercard. Het nadeel is dat consumenten een transactie niet achteraf kunnen betwisten via hun bank. Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt. De hypotheker zag afgelopen kwartaal 11% meer hypotheekaanvragen van singles dan een jaar eerder. Bij stellen steeg het aantal aanvragen maar zeer licht, met 0,6%. Inmiddels koopt 34% van de huizenkopers alleen een woning. Singles profiteren mogelijk van de vele voormalige huurwoningen die recent in de verkoop zijn gegaan. Vaak kleinere en goedkopere woningen. Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen. Het hoofd van de taskforce is Jay Clayton. Hij is directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten. President Trump bevestigde zondag dat Clayton de nieuwe AI-tsaar is. De taskforce krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn 200.000 bezoekers meer dan vorig jaar, toen 7,2 miljoen mensen naar het bierfeest kwamen. Ook werd er meer bier gedronken, 6,7 miljoen liter, bijna 3% meer dan vorig jaar. Een bierpul van 1 liter kostte gemiddeld €15,61, ruim 2% duurder dan een jaar eerder. Kraamhouders die eten verkopen melden een omzetstijging van 2-3%. Mede door de gestegen verkoop van gebraden kip. Het oliekartel OPEC Plus houdt de productiedoelen ook in november omgewijzigd, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen.

0: Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere landen besloten dit zondag na een online vergadering. De landen rond de Perzische Golf pompen al geruime tijd minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz. De G7-landen geven de komende 4 maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij om de prijzen aan de pomp te drukken. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland staat dit weekend op €2,86 per liter. Voor euro 95 op €2,70.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk speelt vanavond zijn 100ste interland voor Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal uitgereikt door Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. De 35-jarige verdediger miste in 2021 het EK door een blessure, maar speelde wel op de WK's van 2022 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international van Oranje. Griekenland en Duitsland speelden zondagavond 0-0 in de Nations League. Door dat gelijkspel neemt Oranje de leiding over in groep 2 van de A-divisie. Nederland en Griekenland hebben allebei 8 punten, maar Oranje gaat aan kop op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Duitsland staat derde met 5 punten. Een week geleden won Griekenland nog voor het eerst ooit van Duitsland. In de Nations League eindigde de thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël op neutraal terrein in Servië in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott scoorde vanaf de strafschopstip voor de Ieren. Dor Pérez maakte gelijk voor Israël. Net als een week eerder bogen de Ierse spelers het hoofd tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, terwijl Ierland een week eerder rouwde om alle slachtoffers van de oorlog in Gaza. Aanvoerder Virgil van Dijk voelt de waardering van het publiek na zijn 100ste interland voor Oranje. De verdediger van Liverpool speelde de afgelopen weken 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez en kreeg een gouden schaal, een cap en een horloge. Van Dijk kijkt met trots terug op zijn 100 interlands en denkt niet aan stoppen. Hij wil een constant niveau halen en belangrijk blijven op en buiten het veld. Nederland won zondag in Eindhoven met 2-1 van Servië in de Nations League. Givaj Zegiel kijkt dinsdag thuis naar het beslissende duel van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina om de play-offs van het EK van 2027 te bereiken. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord viel in bij Oranje, dat met 2-1 won van Servië. Zegiel speelde de afgelopen weken voor Jong Oranje en het Nederlands elftal. Hij zegt dat zijn debuut voor Oranje hem het meest zal bijblijven. Schakelen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal was volgens hem best lastig vanwege het niveauverschil. Teun Koopmeiners vindt dat Oranje onder bondscoach Xavi Hernandez een nieuw elan heeft gekregen. De voetballer van Juventus zegt dat er nieuwe energie is, andere ideeën en een andere cultuur. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League, mede door een doelpunt van Koopmeiners. Hij kreeg van Xavi de opdracht om zowel als centrale verdediger als als nummer 10 te spelen. Koopmeiners opende de score met een vrije trap die direct raak was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het droog, met vooral in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust een matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop in het midden en zuiden. In het noorden is er ook wat bewolking. Het blijft droog bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen, half tot zwaar bewolkt. In het noorden kans op een lichte bui.